0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: luistert naar Breda Nu.
1: Breda Nu.
2: I need space. Love, I need me.

0: God, I feel invincible.
1: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda nu. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qesem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaal Dreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qesem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: luistert naar Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qesem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Woo!

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. No matter what, you got.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Nederlandse studenten kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas een bericht te zien van de hackersgroep Tiny Hunters. Onderwijsinstellingen zouden nog tot 12 mei de tijd hebben om te onderhandelen, anders worden buitgemaakte gegevens vrijgegeven. De Vrije Universiteit Amsterdam koppelde de systemen daarop los. De hackersgroep wist eerder deze week de gegevens van zo'n 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers wereldwijd te stelen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 naar Nijmegen. Tussen Boksmeer en Kuik 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een afgevallen lading puin. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor

0: Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamenklachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
5: Feel

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaal Dreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mama, I'm missing home. And California's getting colder.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer in.

0: inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamenklachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda staat file tussen Etteleur West en Breda West 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda staat file tussen Etten-Leur West en knooppunt Prinsviel 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Er wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. Omrijden kan via Moerdijk over de A17 en de A16. Op de A59 van Os naar Den Bosch staat file tussen Os en Rosmalen Oost 6 kilometer. En daar is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Let me hit the

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Premier Jetten noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jetten zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Oplichters profiteren van het faillissement van woonwebwinkel Fonk. Via advertenties op TikTok en Instagram worden consumenten met beloftes van 90% korting naar een frauduleuze website gelokt. Bij de fraudehelpdesk zijn hierover al de eerste meldingen binnengekomen, meldt het AD. Internetcriminelen proberen via phishing in te breken en betaalgegevens te stelen. De politie heeft de nepshop als malafide geregistreerd en de website is inmiddels uit de lucht. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus zo'n drie kwartier aanwezig was in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. Op 25 april werd aan boord van de vlucht besloten dat de vrouw te ziek was om mee naar Amsterdam te vliegen en zij werd in Zuid-Afrika in een ziekenhuis opgenomen waar ze een dag later overleed. Eerder was zij aan boord van het cruiseschip Hondius. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt geen compensatie hoeven te krijgen. Later zal de Hoge Raad uitspraak doen. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing in box 3 tussen 2017 tot en met 2020 onwettig was. Mensen die bezwaar hadden gemaakt hadden recht op compensatie. Mensen die dat niet hadden gedaan wilden dat ook. Vaak neemt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal over. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. De adviesprijs van een liter benzine is met 1,1 cent gedaald en kost nu ruim 2,61 euro. Diesel daalde met 3,5 cent en daarvoor betaalt men nu 2,52 euro. De adviesprijs geldt over het algemeen bij de tankstations langs de snelweg. Elders in het land betaalt men minder. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. De flotilla was met hulpgoederen onderweg naar Gaza. 179 activisten werden op Kreta afgezet. Twee actievoerders zijn mee naar Israël genomen en zitten vast. De organisatie van de flotilla zegt dat meerdere activisten melding hebben gemaakt van seksueel en fysiek geweld door Israëlische militairen.

0: Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Eerseke en knooppunt Markiezaan 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Duitsland tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is daar opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk ook. Overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: There's a place in this old town.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar files op de A4 vanuit België naar Rotterdam. Tussen de grens en Bergen op Zoom-Zuid 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 7. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens 4 kilometer. Daar is de extra reistijd opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. De Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de Canvas-omgevingen geblokkeerd. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. Het gaat om namen, mailadressen en mogelijk student- en medewerkersnummers. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Het bedrijf zet alle zeilen bij om de stroomvoorziening en de netwerkverbinding te herstellen. De brand woedde in een technische ruimte en niet in de ICT-systemenruimte. Het is nog onduidelijk wanneer alle systemen weer hersteld zullen zijn. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoogstralingsniveau gemeten. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Zinzi. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. De politie is massaal uitgerukt en het centrum van de plaats is afgesloten. De krant Bild meldt dat een gewapende man toesloeg toen een geldtransport bij de bank stopte en een medewerker uitstapte om het bankgebouw binnen te gaan. Hij werd vervolgens bedreigd. Er zijn door de politie speciale eenheden opgeroepen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 5 kilometer file vanaf knooppunt Kundenberg, heel veel vertraging. Tussen Geelse Rijen en Breda rijden nog steeds geen treinen door een aanrijding en rijden wel bussen. Het duurt tot ongeveer 1:30 vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Haven't you heard I'm the internet girl?
1: I'm getting out of here.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl. I get those

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A27 Breda richting Gorinchem. Bijna een half uur vertraging tussen Hank en de brug bij Gorinchem. Kwartier op de A27 Utrecht Breda tussen Noordeloos en Merkendam. Op de A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 5 kilometer file vanaf knooppunt Kundeberg een kwartier vertraging. En tussen Geelserij en Breda rijden nog steeds geen treinen door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Zodra de laatste passagier van boord is, moet het Nederlandse cruiseschip Hondius meteen naar Nederland doorvaren. Dat laat de regionale leider van de Canarische eilanden weten. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, wordt zondag bij Granadilla op Tenerife verwacht. Van daaruit worden alle passagiers naar een vliegveld gebracht. De passagiers blijven aan boord zolang het vliegtuig nog niet geland is. Vanmiddag praat Spanje met Nederland en moet alle onduidelijkheid worden weggenomen over wat er met het schip gaat gebeuren. Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft richtlijnen gepresenteerd voor onder andere de luchtvaartbranche vanwege de hoge brandstofprijzen. Dit zijn geen nieuwe bindende regels, maar maken de bestaande EU-wetgeving duidelijker. Als vluchten komen te vervallen, hebben passagiers recht op omboeking, terugbetaling of terugreis. De luchtvaartmaatschappijen kunnen alleen vrijgesteld worden als de annulering door bijzondere omstandigheden veroorzaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal brandstoftekort. De hoge brandstofprijzen moeten niet als uitzonderlijke omstandigheid beschouwd worden. Een woordvoerder van de rechtbank Limburg laat weten dat een vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter in hun woning in Blerik 90 dagen langer blijft vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw ervan het 14-jarige meisje op 20 april te hebben gedood. De vader blijft wel verdachte in het onderzoek, maar is op vrije voeten. Zijn rol in deze fatale zaak wordt nog nader onderzocht. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu. There's something in the world.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda nu. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. Op het moment dat het gebeurde waren in het Haagse kantoor leden van de jongerenpartij aanwezig, maar er is niemand gewond geraakt. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend heeft de verdachte geen verklaring voor zijn daad afgelegd. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Op het Spaanse eiland gaan de passagiers van boord en worden naar een vliegveld gebracht. De Nederlanders aan boord van het schip zijn op de hoogte gebracht. Berendsen zegt zich vooral op Nederlanders te richten, maar zich ook verantwoordelijk te voelen voor de bemanning en voor mensen die ook naar huis willen. Het is niet duidelijk of de opvarenden bij terugkomst in quarantaine moeten. Iran richt een autoriteit op die tol gaat ophalen bij schepen die gebruik van de straat van Hormuz willen maken. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het Iraanse plan voor een tolheffing kon al op veel kritiek rekenen omdat het in strijd met het internationaal recht is. Na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeerde Iran vrijwel meteen de straat van Hormuz. Als Iran en de VS tot een vredesakkoord komen, moet er wat de VS betreft ook een einde aan de blokkade van de zeestraat komen. De explosie afgelopen maandag in een vuurwerkfabriek in het Chinese Liaoyang is van 26 naar 37 opgelopen. 1 persoon wordt nog vermist. Er raakten ook zo'n 60 mensen gewond. In Liaoyang staan veel vuurwerkfabrieken. Op dit moment wordt er in geen enkele vuurwerkfabriek gewerkt. Ze worden allemaal eerst geïnspecteerd. De oorzaak van de ramp van afgelopen maandag is nog onbekend. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het steeds...

0: rustig waaien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oudspits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Volgens premier Rob Jette is de situatie rond de uitbraak van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Het gaat volgens Jette dit keer om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. Zorgminister Hermans zei al eerder dat de kans op brede verspreiding heel klein is. 3 mensen die op het cruiseschip besmet raakten zijn overleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens van den Brink is dat veel effectiever. De huidige manier van de grenscontrole wordt tot eind september verlengd. In de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen tot en met maart dit jaar werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen ongewenst verklaard worden. Vertrekken ze niet, dan lopen ze kans op 1 jaar gevangenisstraf. Door het wetsvoorstel aan te passen en een aantal maatregelen door te voeren, moet het asielbeleid scherper worden. Asielminister Van den Brink komt ook nog met een voorstel over het afschaffen van dwangsommen voor de IND. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. Eerder was de politie massaal uitgerukt, het centrum werd afgesloten en speciale eenheden waren opgeroepen. In het bankgebouw werden 2 personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Volgens de krant Bild bedreigde een gewapende man een medewerker van een geldtransport toen hij het bankgebouw wilde binnengaan. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 1 graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.

0: De Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bij elkaar zo'n 130 kilometer file. De meeste files leveren minder dan 10 minuten tijdverlies op, maar er zijn wel wat uitzonderingen. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, daar wel een kwartier op onthoud. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er al lang weer vrij. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ruim 20 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.
2: En opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen naar jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Eurmond en Maastricht Airport 3 kwartier vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda veroorzaakt een ongeluk bij Werkendam. Een lange file vanaf Hagestein kost je ongeveer 50 minuten. Bij Werkendam zijn ook 2 rijstroken dicht. Verder veel vertraging op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knappen Bankhoef. Er staat 10 minuten in de file. De A50 Os-Eindhoven die is even helemaal dicht bij Zon en Breugel door een ongeluk. Op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulfhout 10 minuten vertraging. A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps 10 minuten. En op de N2 Eindhoven-Maastricht, de randweg van Eindhoven is dat, bij knooppunt De Hocht ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
7: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspot reisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar dat is overleden liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaap Verdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden waar het zondag zal aankomen. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk hanta. De vrouw zat 2 rijen achter de hanta-patiënt. Ze heeft klachten die op het virus kunnen duiden. Op 25 april probeerde de Nederlandse vrouw vanuit Johannesburg naar Amsterdam te vliegen, maar ze was te ziek, werd van boord gehaald en in een ziekenhuis opgenomen, waar ze een dag later overleed. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. De bende wordt verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedrone gevonden. De drone werd in de buurt van het eiland Lefkada in de Ionische Zee aangetroffen. Strijdkrachten hebben de ontsteking verwijderd en de drone wordt onderzocht. Oekraïne gebruikt deze kleine onbemande vaartuigen vol explosieven tegen Rusland.

0: Russische schepen op de Zwarte Zee, maar ook de schaduwvloot van tankers waarmee Rusland sancties probeert te omzeilen is doelwit. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A2 Belgische grens Eindhoven tussen Maastricht en Elslo een kwartier vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hoogte is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht, kost je ongeveer een kwartier. Op de A50 Os Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode 25 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken inmiddels weer vrij. Op de A58 Breda Tilburg bij Tilburg Centrum West is iemand onwel geworden. De afrit is daar dicht, kost je een kwartier. En door een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Made moet het verkeer daar via de vluchtstrook. Vanaf Dussen is de vertraging ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 150 kilometer file in het zuiden van het land. Je hebt vooral veel oponthoud op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Er staan nog ruim 20 minuten in de file. Ook op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Roosteren en Meersen ruim 3 kwartier vertraging door een ongeluk. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batendorp een kwartier. Op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof is de vertraging 25 minuten door politieonderzoek. De afrit is daar dicht. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij Made 20 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar, dat is overleden, liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden, waar het zondag zal aankomen. De Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. Ze zijn tussen de 22 en 40 jaar en worden verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Maastricht. Bij knooppunt De Hoogte is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Meersen een kwartier oponthoud. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam ook een kwartier. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij Numansdorp een kwartier vertraging. En door politieonderzoek staat er een lange file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof is de vertraging 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oudspits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Born en Maastricht Airport is de vertraging ruim een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en Knauwpunt Klaverpolder nog 10 minuten vertraging. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 20 minuten. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij Numansdorp staat een vrachtwagen met pech, waardoor er een rijstrook dicht is, kost je ook 20 minuten. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West ook nog een half uur vertraging door politieonderzoek. De afrit is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

debat. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg

0: maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertram van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen knooppunt Del en de afrit Kerkdriel is de vertraging.
1: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
3: En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en

0: Shanna Spiro en Material Lover hier op Breda nu. Op deze toch enigszins wel lenteachtige vrijdag de 8e mei alweer.
1: Ja. Ja, het was net een graadje of 18, 19 toen ik hier
0: heerlijk, hè? En het schijnt van het weekend nog alleen maar beter te worden, mensen. Oeh. Dus geniet ervan. Nou, en waar wij vanavond van genieten, dat is live muziek. En wel van Suzy V. Ze is al lekker gesoundcheckt. En dat gaat allemaal helemaal goed komen als ik dat zo eens heb gehoord. Dus hartstikke tof. Fijn dat ze er weer is. Natuurlijk hebben we buiten live optreden natuurlijk. Hebben we ook nog de gebruikelijke items. Maar zullen we eerst eventjes officieel openen?
1: Laten we dat doen.
0: Een goed plan. Mensen, hartelijk.
1: Ja, kijk, nu zijn we. Oh, kijk, wat een echo. Wat een echo. Wow.
0: Nee, maar fijn dat we tot een uurtje of tegen weer op antenne zijn te vinden. En de gebruikelijke items hebben we sowieso voor je klaarstaan. Zoals de historische muziekfeiten en weet ik het allemaal wel niet meer. Maar is het ook een potje verjaardagen? Want blazen er vandaag of dit weekend een paar kaars uit?
1: Nou, dat zijn behoorlijk wat lieden. Ja? Keer.
0: Heb je een grote lijst, ja?
1: Hey, die wordt ook al 51 vandaag, joh. Enrique Iglesias.
0: Zo. Ja. Zou je nog steeds vanaf één kant gefotografeerd mogen worden?
1: Oh, is dat zo, joh?
0: Ja, dat heb ik wel eens een keer gelezen.
1: Dat is zijn beste kant, zeg maar.
0: Ja, dat heb ik ook geprobeerd. Dus, daarom staat die camera, die staat hier.
1: Oh, die staat op één kant? Ja,
0: dat staat aan één kant natuurlijk. Dat lijkt mijn neus kleiner.
1: Ik heb ook nog Matt J, die is ook jarig. Dat is de voormalig zanger van Busted.
0: Busted. Wat was dat? Oh, een of ander bandje volgens mij.
1: Ja, Busted.
0: Jaren 90, ja.
1: Dan heb ik nog voormalig zanger van Savage Garden, Darren Hayes.
0: Oh, Darren Hayes, ja.
1: Even kijken. De drummer van Blur. Dave Roundtree, die wordt 62.
0: Uh-huh.
1: Simone Kleinsma is ook jarig vandaag.
0: Ook al.
1: Alleen voor de Vlaamse luisteraars, Nieke Gijs. Dat is een zangeres.
0: Ja.
1: Die wordt 69.
0: Uh-huh.
1: Annie.
0: Hou jij mijn tasje even vast?
1: Of? Nee, Hanny.
0: Oh, Hanny.
1: Is dat Hanny? Van de Rekels?
0: Ja, Hanny, zeker. Ja, Hanny van
1: ze
0: de Rekels.
1: Ze wordt 69, dus zou die Hanny wel kunnen zijn dan, hè?
0: Ja, ook een oude Rekel geworden.
1: Oh, en nog eentje voor de Vlaamse luisteraars. Sophie Verbruggen.
0: Ah,
1: okay. Die wordt 70. De drummer van Helen. Alex van Helen. Die wordt 71 vandaag.
0: Okay.
1: Ik ga er een paar overslaan, hoor.
0: Ja, die lijst is
1: zo'n lange lijst. Kijk. Oh, die zouden we misschien even moeten draaien. Philip Bailey, die is ook jarig vandaag.
0: Van Earth in the Fire.
1: 75.
0: Dat is wel leuk om een plaat ervan te draaien. Goeie suggestie.
1: We hebben Keith Jarrett. Maar die wordt ook al 81.
0: Ja.
1: En de ene laatste, die wordt 86 vandaag.
0: Uh-huh.
1: Gary Glitter.
0: Gary Glitter?
1: Gary Glitter.
0: Ja, die had zijn glitterjasje natuurlijk.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Maar heet hij Paul Gadd.
0: Ja.
1: En wist je dat vandaag ook feest is bij jou in de Vendert?
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Wie is er jarig?
1: Ik weet niet of het de jongste is. Ik denk het haast wel. Maar Lucas Bauer.
0: Oh, ook, is ook jarig. Ja,
1: wordt 17 vandaag.
0: Nou, helemaal goed.
1: En verder leeftijd. Nog veel meer op die lijst. Maar ja, als ik die helemaal op ga noemen, dan ben ik om 7:30 nog niet klaar.
0: Nee, precies. En ongetwijfeld zit er bij jou ook wel iemand in de familie. Als je aan de andere kant van de radio zit. Die jarig is, dus maak er een mooi feestje van, zouden we zo maar zeggen.

0: wat zeggen wij dan? Yes, lekker weekend, een lekker zonnetje in het vooruitzicht. Dus doe er je voordeel mee. En blijf zeker luisteren, tot 9 uur zijn we op antenne te vinden. Met vanavond live muziek van Suzy V. Dus hou aan, nu voor Tom Cochrane en Life is a Highway.
1: Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the

0: Valerie.
1: Ja, we hadden het achter de schermen natuurlijk net even over. Jij bent van de week aan het padellen geweest, hè?
0: Ja, zo. Het was voor het eerst dat ik... Laat ik het zo zeggen, ik heb van jarenlang drummen ook. En ja, gewoon en het bedienen van de muis heb ik toch enigszins last van een muisarm. En een beetje geblesseerde...
1: Schouder?
0: Schouder, ja.
1: Dus dat is iets... Padellen, frikandellen?
0: Ja, even. Ja. Nou, maar goed, ik dacht na eigenlijk enorm lange tijd... laat ik eens een keer wat weer als sport gaan doen. Hartstikke leuk natuurlijk. Dus ik heb daar lekker staan mappen op die baan. Maar ja, goed, die regeltjes ja, die lijken natuurlijk een beetje op tennis. Daar ben ik toevallig met jou, met je broer en zo destijds... en die vriendenclub... Waaronder ook degene die bij het padellen was. Ja, dat is, veelvuldig dat, geweest om te kijken naar de tennis.
1: De Great Arno, hè?
0: De Great Arno V.
1: Ja, de Great Arno V.
0: Ja, en...
1: Wie kent hem niet?
0: Wie kent hem niet? Precies. En nou goed, uiteindelijk hadden we dus over de spelregels van het tennis. Omdat ik daar natuurlijk vaak geweest ben. Maar ja, ik heb alleen maar frikandellen gegeten daar destijds. Ja, wat een gezellige boel natuurlijk in die kantine. Je weet dus dat het gaat.
1: Ja, ja.
0: Dus
1: ja.
0: Ik moest wel eventjes even schakelen. Maar laten we daarop houden.
1: Met de padellen mag hij toch een paar keer stuiteren? Of
0: ja, ja, mag ik eerst stuiteren en dan mag je tegen de glazen wand en dan kan je mappen. En dan als je hard genoeg mapt, dan schiet hij weer terug over het...
1: Komt hij weer bij je terug, zeg maar?
0: Ja, als het goed is, moet hij dan wel over het net gaan. Dat hij aan de andere kant terechtkomt.
1: Ja, ja, dat is wel de bedoeling dan.
0: Ja, je moet wel een beetje goed over nadenken hoe je het aanpakt.
1: Misschien moet ik ook eens een keertje meegaan dan.
0: Wat voor jou misschien wel.
1: Ja.
0: Dat zou zomaar kunnen. Goed, dat even terzijde. Wat we nu hebben staan is...
2: De Van Helden Hitshow. Historische muziekfeiten.
0: Een bosje historische muziekfeiten. Eventjes terug naar het muzikale verleden. Wat voor zaken gebeurden er destijds wat hedendaags nog een beetje noemenswaardig is? Nou, op 8 mei 1980 startte Vlaamse omroep BRT met teletext.
1: Zo, toen al?
0: Ja.
1: Oei.
0: Ja, ondanks dat de Belgische regering daar nog geen officiële toestemming voor had gegeven.
1: Kun je nagaan dat de regering daar toestemming voor moet geven?
0: Ja, blijkbaar.
1: Dat is alleen in België dan, hè?
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Want ik denk dat wij al 50 jaar eerder teletext hadden.
0: Ja, wellicht.
1: Ja, ik hoop eigenlijk op een Vlaamse luisteraar die nou gaat reageren.
0: Vast, zeker en vast. We zitten hier vlak aan de grens, hè. Dus, Genesis begint op 8 mei 1992 in Texas aan de eerste Amerikaanse tournee in 5 jaar. Opvallend onderdeel van de show zijn videobeelden van de Spitting Image versie van Phil Collins tijdens het nummer Jesus He Knows Me. En Mark Knopfler van de Dire Straits ontvangt op 8 mei 1993 een eredoctoraat van de universiteit van de Universiteit in Engeland.
1: Dus ja, van Newcastle upon Tyne. Zo, ik kan het al bijna niet uitspreken.
0: Nee. Op 8 mei 1998 winnen Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr en Yoko Ono een rechtszaak die de release van een oude live-opname van de Beatles uit Hamburg tegenhoudt.
1: Ik las van de week ook weer iets nieuws. Er een of ander nieuws over Yoko Ono. Die leeft toch nog steeds?
0: Jazeker. Die had voor mij weer commentaar gemaakt op...
1: Iets wat naar haar vernoemd was. Als een geintje of zo. Ik
0: kan er echt niet zo op komen. Maar...
1: Ik zoek het op.
0: Ja, jij zoek het even op. Paul McCartney brengt op 8 mei 2001 het verzamelalbum Wings uit met bekende nummers uit zijn solo- en Wings-periode. Het album bereikt de 32e plaats in de top 40.
1: Ik heb al 100.
0: Album top 100, ja? Wat was het?
1: Ja, het was een Franse bierbrouwer.
0: Oh ja, ja.
1: Die moet stoppen met zijn bier.
0: Ja,
1: want die had het namelijk John Lemon bier genoemd.
0: Ja, ja, en dat, als geintje natuurlijk.
1: Als geintje, maar dat, die Yoko, die heeft geen humor, hè, volgens mij.
0: Nee, dat blijkt. Nee.
1: Maar Yoko, hoe oud is die, joh? Nou, dat zoek ik een keer later nog wel op.
0: Ja.
1: Ja.
0: Keith Richards van Rolling Stones ondergaat op 8 mei 2006 een succesvolle hersenoperatie. Hij was natuurlijk uit een palmboom gesodemieterd. had last van zware hoofdpijn.
1: Zal ik eens even gek doen. 93 is die Yoko Ono, joh.
0: Zo.
1: Kan je dan daar nog druk om maken?
0: Exact, ja. Ja.
1: Maak je niet druk.
0: Over Keith Richards gesproken. Natuurlijk deze week in één keer was daar de aankondiging van een nieuw album van de Stones. Hartstikke leuk. Laat die, ik heb zoiets. Ook mensen hebben daar commentaar op, ook over Paul McCartney, dat hij ook met een nieuw album komt in juni. Maar ik heb zoiets, joh, die mensen hebben hun hele leven lang muziek gemaakt.
1: Die kennen
0: laat
1: niks
0: ze
1: anders.
0: Lekker.
1: Die kennen niks anders.
0: Nee, maar dus om er dan mee te stoppen als ze zelf nog leuk vinden. En de mensen vinden het blijkbaar ook nog leuk. Ja, ja.
1: Laat lekker gaan.
0: Laat lekker gaan. We hebben al die azijnpissers die daar van moeten vinden. Dat vind ik altijd wel jammer. Laat die mensen lekker de gang gaan, toch?
1: Trouwens, overigens,
0: muziek maken is muziek maken.
1: Dat was vorige week, of deze week of vorige week. Eigenlijk Johan Derksen, die vindt de Stones ja, eigenlijk maar een overgewaardeerde band. Eigenlijk is het een band van niks. Echt.
0: Oh, ja. Moet je snor ook vragen, hè?
1: Ja.
0: nou goed, we hadden dus wat nieuws over Genesis. We hadden wat nieuws over Mark Knopfler. Maar ja, Paul McCartney komt twee keer voorbij. Dus als ik maar enige aanleiding kan vinden om iets van de Beatles te draaien.
1: Ja, dan sta je vooraan, hè?
0: Zo is dat.

0: Muziek uit Amsterdam, Higpi en Nothing hier op Breda nu. En over Amsterdam gesproken. Goedenavond, Suzy.
1: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond, wat leuk dat je er bent.
1: Ja, fijn dat ik weer mocht komen.
0: Ja, nou hartstikke gezellig, hartstikke gezellig. En het was Amsterdam. Toch hadden we weer een stukje rijden zo naar het Brabantsland.
1: Ja, vrijdagmiddag. Dat valt niet mee.
0: Nee, maar...
1: We hebben het ervoor over. Dus
0: nou, hartstikke fijn. Dus door de files heen geworsteld.
1: Ja.
0: Ja, te gek. Nee, hartstikke leuk dat je er bent. Ja. Je gaat natuurlijk live spelen ook vanavond.
1: Ja.
0: Maar voor het zover is, hebben we natuurlijk ook heel wat gesprekstof.
1: We hebben heel wat bij te praten.
0: Heel wat bij te praten. Want de laatste keer dat je hier was anderhalf jaar geleden, hadden we net over, hè?
1: Klopt.
0: Toch, ja, Pieter?
2: Ja, ongeveer. Ja,
1: toch?
0: December volgens ons zo'n beetje. Ja,
2: dat is precies anderhalf jaar.
0: Ja, nou, hè, zo is het.
1: Tijd om weer eens te komen.
2: Ja, er is veel gebeurd. Dat zou ik straks wel zeggen dan.
0: Er is veel gebeurd in die tussentijd.
1: Klopt.
0: En dan is het misschien wel leuk om even gelijk in te haken. Op je release party van je plaat in Bitterzoet. Hoe was dat?
1: Klopt, ja. Het was eigenlijk de release party van mijn eerste single van de plaat. Maar het was geweldig.
0: Ja.
1: Ik dacht, ik heb een album gemaakt. En ik wilde het gewoon groot vieren dat ik weer nieuwe muziek heb gemaakt.
0: Ja.
1: Dus
0: laten
1: we dat gewoon groot aanpakken. Dus dat heb ik in Bitterzoet gedaan.
0: Ja,
1: samen met mijn band. En dat was geweldig.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Ja.
0: Even weer eenmaal...
1: We zijn
0: voor
1: er weer.
0: Voor het publiek. En,
1: ja, precies.
0: Lekker bezig. Maar we gaan het natuurlijk uitgebreid hebben zo meteen over... hoe dat album en de single is ontstaan.
1: Leuk,
0: maar in de tussentijd heb je natuurlijk ook heel veel met Thijs Boontjes samengewerkt.
1: Thijs Boontjes, daar zit ik ook nog steeds bij. Ja,
0: ja,
1: gelukkig wel.
0: Ja, ook wel heel tof, denk ik. Om al die... We zijn toch wel een hele toffe plaats geweest.
1: Zeker, ja. We hebben in december en januari een geweldige tour gedaan. Door het hele land eigenlijk.
0: Ja.
1: En nu begint... Volgende week begint onze festivalzomer. Dus dat,
0: En daar ga je ook weer gezellig mee?
1: Ga ik ook weer gezellig mee,
0: gek zeg.
1: Allemaal leuke plekken.
0: Leuk. Ja, tof. Hey, je had het net over je eerste single.
1: Ja.
0: Il Motivo.
1: Il Motivo, ja. Italiaans.
0: Ja, jij kan het beter uitspreken dan ik.
2: Ja, daar zijn wij niet zo goed in, hè?
0: Nee. Ik bedoel, met mijn fijnarts achtergrond.
2: Accent.
0: Nee.
1: Ik hoorde er niks van.
0: Oh, gelukkig. maar goed, het nummer lijkt persoonlijker te klinken dan je... Aan je vorige werk,
1: ik heb
0: eigenlijk.
1: Een vrij persoonlijk album gemaakt.
0: Ja, dus eigenlijk de vraag van, joh, wat is er veranderd in je manier van schrijven?
1: Ja, ik heb natuurlijk altijd probeer ik wel een beetje mijn Italiaanse of zelfs Siciliaanse roots terug te laten komen.
0: Ja.
1: En dat was voornamelijk in de muziek en in de instrumenten. En toen dacht ik, laat ik dat eens iets dieper onderzoeken nu.
0: Mm-hmm.
1: Wat is nog meer Siciliaans? En toen kwam ik bij de maffia uit.
2: Kijk,
1: dus
2: altijd
1: gezellig.
0: Oké.
1: Ja, dat kom je al snel bij de maffia uit. Dus laat ik die roots even onderzoeken.
0: Zo, dat is een andere koek, ja.
1: Ja, dus ik heb eigenlijk een soort wraakplaat gemaakt. En daar een
2: Dat is een mooie, dankjewel, is een mooie naam voor een item voor ons. De wraakplaat.
1: Nou, inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Ja, vandaar ook misschien, als ik dan naar je promofoto kijk, is ook... Vrij donker.
1: Het is wat
0: beetje
1: donkerder. Ja.
0: Heeft het daar ook mee te maken dat je dat een beetje. Of is dat toeval?
1: Ik heb natuurlijk wel. Ik maak wel foto's ook wat past bij de muziek die ik maak, inderdaad. Ja. Dus misschien dat je. Ja, je hebt een punt. Ja.
0: Goed
1: gezien.
0: Maar de maffia.
1: De maffia.
0: Wraak, vertel.
1: Ja, nou, ik heb een concept. Plaat gemaakt, waarin ik eigenlijk afreken met vervelende exen, om het maar letterlijk te benoemen. Il Motivo is het een van de eerste hoofdstukjes daaruit.
0: Mm-hmm.
1: In ieder geval in de singles die ik nu uitbreng.
0: Mm-hmm.
1: Waarin ik eigenlijk het motief uitleg van waarom ik wraak moet nemen. Of eigenlijk echt letterlijk te zeggen waarom ik een moord pleeg.
0: Zo, ja.
1: Ja, het wordt steeds heftiger.
0: Zo, ja.
1: Ik begin
2: een beetje bij te worden.
0: Nee.
1: Ja,
2: ik ga vast hoor.
1: Ja, dus dat is eigenlijk wat ik heb gemaakt.
0: Ja, te gek.
1: Voor mij,
0: ik hoor een kraakje erin.
1: Ik hoor je weer.
0: Ja, oké. Een moordmysterie, mogen we het zo zeggen?
1: Ja, het is gewoon, elk nummer is eigenlijk een hoofdstukje in het conceptverhaal.
0: Ja,
1: en hoe het afloopt, dat...
0: Dat is nog even
1: ga
0: de vraag
1: niet
0: natuurlijk.
1: Natuurlijk.
0: Nee. ik ben toch wel benieuwd over het eerste nummer dan. Wat kun je daar nog iets?
1: Ja, ik probeer eigenlijk hier
0: meer over te vertellen.
1: Ja, meer een beeld te schetsen van de situatie, de relatie waar ik in zat. Mm-hmm. En eigenlijk waarom ik tot de beslissing heb genomen om tot dit soort wraakacties te komen.
0: Ja.
1: Dus echt het motief van het verhaal.
0: Ja.
1: Een dreigementje ook wel.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Heel goed, ja toch?
1: Ja.
0: Hey, en dat schrijfproces dan, hoe gaat dan zoiets? Want ja, dan ben je toch denk ik ook gedeeltelijk kwaad wellicht. Als je zoiets...
1: Ik heb besloten om het pas te schrijven toen ik het verwerkt had. Maar ik had wel van tevoren heel duidelijk van ik ga echt een verhaal met hoofdstukjes maken. En ik heb met verschillende mensen samen geschreven. Ja. Het was eigenlijk heel leuk dat ik dan op een gegeven moment naar iemand toe kwam en die was helemaal van nou, wat gaan we vandaag schrijven? En ik kon zeggen, nou, vandaag wil ik graag de erfenis verdelen. En dan, yes, dat hoopte ik al. Dat dan helemaal. Dus het was een hele... Ik dan in een studio met iemand aan het schrijven was en dat het dan, dat we even tussendoor koffie gingen drinken en met iemand anders uit de studio. En dan, nou, wij gaan weer even iemand vermoorden. Oké, doeg. Dus dat was een hele openbaring.
0: Bijzonder. Ja. En met wie heb je dan zo al samengeschreven?
1: Ik heb sowieso met mijn band samengeschreven. Mm-hmm. Daar heb ik Il Motivo ook mee geschreven. Ik heb met Kriston Kloosterboer geschreven. Van Rigby. En die schrijft ook veel voor Guus Meeuwis. En dat soort artiesten. Met René van Mierlo. Speelt ook bij Diggy Dex. Benjamin Rijnlander. En dat is ook mijn producer. En met hem heb ik samen uiteindelijk het hele album gemaakt.
0: Ja. En ben je dan een dag- of een nachtschrijfster?
1: Ik ben een hele praktische dagschrijfster. Okay. Echt een soort kantoortijden. Dat gaan we schrijven, pauze, verder schrijven en naar huis. Ja,
0: precies. Ja.
1: Okay. Maar het is ook fijn als je gewoon een doel hebt als je schrijft. Dan is het schrijven ook makkelijker als je weet waarover je schrijft, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Hey, en als je dat met je band schrijft, hoe gaat dat dan? Ik neem aan dat de tekst dan... Die is dan op een gegeven moment is hier rond. En dan ga je er muziek bij bedenken?
1: Elk liedje komt ook weer een beetje anders tot stand. De ene keer ga je een beetje gitaar spelen. De andere keer komt het een beetje samen. Of ga je een beetje kletsen. Of begin je inderdaad aan wat zinnetjes. Maar elk liedje is weer op een andere manier ontstaan.
0: Ja, ik kan me ook wel indenken als je bepaalt... als je een conceptalbum hebt en je hebt bepaalde thema's.
1: Ja.
0: Dat een thema leent zich ook voor een bepaalde muzikale... achtergrond wellicht? Of ga ik dan... Dat je denkt van...
1: Ik heb ook wel een muzikaal moodboard gemaakt van tevoren, inderdaad.
0: Zoiets bedoelde ik eigenlijk.
1: Ja, maar dat was ook wel... dat was niet per se per liedje of zo. Dat was ook een beetje in het algemeen dat ik gewoon wist wat ik een beetje me door wilde laten inspireren.
0: Ja.
1: Of door me door heb laten inspireren.
0: Ja, precies. Hey, we zeiden het al, je komt hier natuurlijk ook live spelen.
1: Dat klopt.
0: En dat vinden wij leuk. En zeker. En we gaan natuurlijk zo meteen uitgebreid verder praten.
1: Ja, leuk.
2: En zingen.
0: En ook. Ja,
1: maar jullie gaan meezingen.
0: Nee, hier. Zonder met een microfoon.
2: Ja. Als ik de backing vocals ga doen, dan...
0: Nee, er wordt niks. ik wil je uitnodigen om... dan richting de andere kant te gaan.
1: Leuk.
0: En dan praten we zo meteen uitgebreid nog verder. En ook natuurlijk nog met live muziek van Suzy. Dus doe op het gemak. Gewoon geen probleem. Hup.
2: Oh, dus nu praten wij het even vol, hè?
0: Zeker.
2: Tot dan...
0: geen probleem.
2: Dat kunnen wij wel.
0: Even op het gemakje aan.
2: Oh, dus dan, dacht dat ik iets hoorde, maar...
0: Ik zet alvast de schuif hier.
2: Oh ja, dan even een schuifje.
0: Ja hoor.
2: Jij bent van de schuifjes, hè?
0: Yes.
2: Hoeveel schuifjes heb je daar op je...
0: Ja, meer dan genoeg.
2: Ja? Zoveel?
0: Ja. Ik zal eens kijken of dat ze klaar zijn.
2: Even kijken, ik zie wel wat in beeld.
1: Yes.
0: Yes.
2: Oh, yes hoor ik, ja.
0: Oké. Suzy V, live hier op Breda nu.

0: a chance to disappear.
1: Suzy V, live op Breda Nu. Hartstikke mooi, hartstikke tof. Zometeen natuurlijk veel meer van haar. Maar eerst is hier Ruben Heijn. It feels right.

0: Zo, tot zover Ruben Heijn. Ik was even aan het kletsen hiernaast.
1: Ja, ik kan die knoppen natuurlijk niet bedienen. Ik denk,
0: daar gaat wat...
1: Loopt tegen het eind aan.
0: Ja, precies.
1: Ik zat precies. al aan al die 30 schuiven van jou daar te schuiven. Maar,
0: Huppakee. Nou ja, hè. Zometeen nog een Hollandse hap, zo even voor achter. Maar eerst wat livewerk van toch de fantastische Golden Earring. I Can't Sleep Without You.

De goal winning, I can't sleep without you. Nou, bijna 8 uur geworden. Zometeen veel meer van Suzy V. En nog meer van Helden Hitshow. Maar die

0: Entertainment Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegt er wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertram van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Hey Van Helden!

app van die DJ's die de luisteraar tevreden willen stellen met zouteloos gewauwel, naar achter gekamd haar en een veel te duur mobieltje en zonnebril. Maar Van Helden, let erop wat jij wil. De scherpste platen op je radio hoor je dan ook in de Van Helden Hitshow.

0: De Lange en Evergreen, de nieuwe single hier op Breda nu. 8:10 geworden en we zijn tot een uurtje of 9 op den zender.
1: Ja. Met nog een paar live nummers straks van Suzy V natuurlijk.
0: Zeker. En nog de gebruikelijke items. In ieder geval de 90s till 9. Even een paar van die jaren 90 klappers. Mm-hmm. Die niet zo vaak meer op de radio hoor. Dat heeft een reden natuurlijk. Dat weten wij ook wel.
1: Hè? Daarom draaien wij ze.
0: Ja, iemand moet het dan doen. Hè?
1: Iemand moet ze opofferen.
0: Ja, zo is het. Dus dat sowieso. En misschien nog wel wat andere itempjes die ter tafel komen.
1: Ja, misschien nog wat nieuwtjes. Her en der.
0: Maar natuurlijk buiten de live optredens. Of tenminste de live nummers van Suzy. En we hebben natuurlijk ook nog een uitgebreid gesprek over, over de plaat vorig uur. En we zijn al toch wel heel wat wijzer geworden over maffiapraktijken en dat soort dingen.
1: Een beetje bang geworden
0: hoor. Ja, en zometeen gaan we daar nog uitgebreid op door. Dus blijf lekker hangen. We zijn dus tot 9 uur op antenne. De Van Hel.

0: Ja, en buiten dat gepraat en zo hebben we natuurlijk ook nog een stapeltje fijne platen liggen. Want ja, hè, we zitten niet voor niks hier op die radio. Dus dan moet er ook wel wat leuke muziek gedraaid worden uit de 80's, de 90's en de Zero's. Hè. Dat zijn de voornamelijkste
1: allemaal
0: decennia. Maar nu Poco.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: De Blue Tones en Slight Return hier op Breda nu. We hadden net buiten de uitzending hadden we al een beetje erover. Wel een beetje een Beatleske sound, Suzy.
1: Ja, mee eens.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja, ik denk dat er wel meer artiesten zich door de Beatles hebben laten inspireren.
0: Dat denk ik ook wel, maar dit vond ik echt wel... als ik dit zo hoorde voor het eerst, dan had ik zoiets van... Dat is toch wel leuk. We hadden het ook net buiten de uitzending nog over... concerten en inspiratiebronnen en andere toffe muziek. Dat is misschien wel leuk om er later nog eventjes over te hebben.
1: Ja.
0: Maar vorig uur vertelde je ons natuurlijk al over je conceptalbum. Toch enigszins wat maffiapraktijken erin, bewerkt natuurlijk.
1: Heel gevaarlijk allemaal.
0: Buiten dat heb je ook in een interview gezegd van... goh, dat het ook een beetje een ontdekkingsreis is geweest.
1: Ook wel weer een beetje mezelf meer muzikaal ontdekken. En ook inderdaad waar je over wil schrijven. Dat, wat je net ook al zei, dat misschien wat eerlijker is. Het is echt wel... heel erg mijn eigen verhaal. De waarheid gebaseerd. Ik zeg niet tot hoe ver het op de waarheid gebaseerd is. Nee, maar het is ook wel echt... wat ik al zei over dat afrekenen met exen. Dat ik ook wel iets meer een statement daarin heb willen maken van... misschien de angst die er heerst bij vrouwen om een relatie te verbreken. En dat ik eigenlijk die angst een beetje wilde omdraaien. En zelf de dader, tussen aanhalingstekens, worden hierin. Dus dat is ook een soort ontdekkingsreis voor mij geweest. Dat je toch iets meer misschien lef in het eerlijk durven zijn over mijn eigen verhaal, denk ik.
0: Ja. En je hebt ook inderdaad de tijd genomen bewust ervoor, hè?
1: Klopt, ja. Tuurlijk. Ja, ik wilde wel echt een album maken, dus dat kost tijd. En die tijd heb ik genomen en mezelf geen deadline gegeven.
0: Nee. Hey, en The Heat of the Rising Sun, zo gaat het heten?
1: Zo gaat het heten, ja.
0: Waarom die titel? Zit daar nog een verhaal achter?
1: Daar zit een verhaal achter. Ja, ik heb het eigenlijk een beetje laten inspireren door het verhaal van Icarus. Die te dicht bij de zon vloog.
0: Ja.
1: En om het maar heel hard te zeggen. Ik ben de zon in dit verhaal. En mijn ex is Icarus.
2: die donderde naar beneden.
0: Ja, precies. Ja.
2: Goed voor jou.
0: Mooi titel.
1: Goed voor mij.
0: Mooi titel zo.
1: Bedankt.
0: Tof. Heel, je hebt natuurlijk de eerste single nu uitgebracht.
1: De eerste single is uitgebracht, ja. En over 2 weken komt de volgende single uit.
0: Oké.
1: En die is alvast een primeurtje. Die gaan we wel straks al spelen.
2: Oh ja?
1: Hey, ja,
2: oh,
1: wat leuk. Dat vonden we leuk.
0: Ja, dat vinden
2: wij ook leuk.
0: Ja, zeker. Absoluut.
1: Ja.
0: Te gek. Hey, en het album zelf. Wanneer zou dat dan?
1: Ja, het album komt uit op 16 oktober. En daarvoor gaan we dus nog brengen we nog wat singles uit. Maar op 16 oktober dan komt hij uit online en op vinyl.
0: Op vinyl ook?
1: Ja, op vinyl.
0: Te gek.
1: Ja.
0: Ja. Echt, nou, ik ben zelf een grote vinyl-liefhebber. Dus,
1: ik ook.
0: Heel leuk.
1: Ja, ik dacht ook, dan is het echt. Als je je album vast kan houden, dan heb je echt een album
0: dus
1: gemaakt.
0: Ja, heel tof zeg.
1: Ja.
0: En ik denk dat het artwork natuurlijk... heb je daar ook nog over?
1: Ja, mijn eigen soort van godfather, Michiel Romein, die heeft voor mij een artwork, een LP-hoes gemaakt. Ik heb hem eigenlijk een carte blanche gegeven, gewoon het verhaal verteld. En toen dacht ik, ga je gang.
0: Oh.
1: En hij heeft er iets gruwelijks van gemaakt.
0: Ja?
2: Past in de maffia. In de maffia
1: sfeer. Past helemaal in de maffia sfeer. Nee, ik ben echt heel trots op en heel blij met wat het is geworden.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Het is wel... het is maffia, maar het is echt heel mooi. Ja.
0: Ja. Goed. Ik denk, als je vrij je gang kan gaan op een verhaal, dan heb je wel...
1: Ja, en hij is kunstenaar. Hij snapt het verhaal vast. En hij begreep het. En hij heeft er beeld bij gemaakt.
0: Wat tof zeg.
1: Ja.
0: Ja, en dan natuurlijk zo'n vinylhoes. Dat is groot. Dat leent zich natuurlijk enorm daarvoor.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, en ik wilde ook wel iets wat een beetje opvalt. Als je tussen de plaatjes aan het grabbelen bent in een platenzaak. Dus dat... Ik denk dat het wel... het is kleurrijk en mooi geworden. Ja. Al zeg ik het zelf. Maar ja, ik mag het trots. Ik heb het zelf niet gemaakt, dus ik ben heel trots op.
0: Ja, natuurlijk mag je dat dan zeggen, toch?
1: Ja.
0: Ik ben zeer benieuwd.
1: Ja.
0: Dus ja, eigenlijk... Als je het nu een beetje zo samenvat... de boodschap die je aan Heroes of the Rising Sun zou kunnen koppelen...
1: Ja.
0: Is eigenlijk... Ja.
1: Vertel.
0: Ja, ik denk toch een soort...
1: Het is...
2: Misschien moeten we het laten vertellen.
1: Ik vind wraak is... Ik denk meer dat het een soort van... de kracht in jezelf terugvinden... Ja. Dan dat het echt wraak is. Wraak is heel negatief. Laten we het inderdaad positief omdraaien. Het is meer... in plaats van het slachtoffer zijn... wel zelf de kracht in jezelf... hervinden. En dat is eigenlijk
0: dat is toch het mooiste wat je kan doen.
1: Het startpunt van het maken geweest. En dat is het uiteindelijk ook geworden.
0: Ja, dat is het mooiste hoe je het op kan zetten, denk ik.
1: Zeker.
0: Ja, ja. Ja. je had het net over de primeur.
1: Ja.
0: Wil je hem spelen?
1: Ja, we gaan hem spelen. Leren die da heet hij. Dus dat, dan weet je dat alvast.
2: Ja, ja. Leren die da.
1: En
0: daartussendoor dan gaat de gitarist eventjes omstemmen.
1: Ja,
0: begrepen. Dus,
1: dan spreek ik jullie weer
0: thuis, dan
1: kan ik tussentijdse feedback, hoor ik graag.
0: Ja, hartstikke goed. Tof. Nou, wat leuk. Een primeur zo hier op zender, Pieter. Dus,
2: ja, dat hebben we ook niet elke dag, hè?
0: Hebben we niet elke dag. Hartstikke leuk. Dus Suzy gaat nu richting de andere kant. Kijk, daar komt ze alweer aangelopen.
2: Ja, ik ben meteen dat wat ze zei, hè? Dat leren die da. Ja, als ik weet niet of ik het natuurlijk goed uitspreek, hè? Ik denk dat het Italiaans is. Wat denk jij?
0: Dat is ik wel zeker, ja.
2: Gok ik haast, hoor.
0: Absoluut, ja. Absoluut. Even kijken, hoor. Zijn jullie zover?
1: Yes.
0: Yes, yes. Oké. Suzy V, live hier op Breda Nu.

0: Jawel, Suzy V, hier live. Prachtig.
1: Dankjewel.
2: Heel mooi. Ik ben er stil van.
0: Ja, ja, nee, ja. Absoluut. Was,
2: dat gebeurt niet vaak.
0: Nee, dat jij stilvalt, dan, dan is het toch echt wel heel tof.
1: Nou, bedankt.
0: Ja, ja. Nou, ja. Ondertussen is de gitarist eventjes aan het omstemmen.
1: Ja, ja, want Il Motivo mag natuurlijk niet ontbreken.
0: Nee, zeker niet.
1: Dus die willen we ook nog heel graag voor jullie spelen.
0: Ja, nou, hartstikke mooi.

0: Ja.
1: Ja, ja, ja! Geweldig! Suzy V hier live op zender. Hartstikke tof. Zometeen praten we uiteraard nog eventjes verder. Maar eerst is hier Harry Styles.

0: Jouw favoriete plaat, hè?
1: Ja, dit was een verzoeknummertje. Ja, ja. Van het moment, mijn favoriete plaat. Ja.
0: Oh, ja, oké. Okay. Ja. Oh, dat wisselt dus...
1: Ja, dat wisselt heel regelmatig. Maar dit is wel een tijdje, staat deze op de 1. Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Harry.
0: Als je dan... aan het eind van het jaar heb je natuurlijk ook die top 2000. Ben je dan ook een stemmer? Dat je altijd...
1: Nee, ik heb altijd faalangst. Dan heb ik een soort blokkade in mijn hoofd. Ik denk, wat vind ik allemaal mooi? En dan vergeet ik helemaal wat ik vet vind. En dan, ik verlam dan altijd een beetje. Maar ik luister er wel graag naar. Ik vind het wel altijd heel leuk.
0: Ja, al die nummertjes, ja.
1: Ja. Ja.
0: En heb je dan nog een voorkeur qua 60s of 70s of 80s of...
1: Niet per se een tijdperk, maar ik heb wel oudere muziek waar ik graag... Ja, mijn muzieksmaak is heel wisselend wat dat betreft.
0: Ja.
1: Stiekem even zwaaien.
2: Even zwaaien naar iedereen.
0: Ja.
1: Nee, mijn muzieksmaak is echt heel erg van heel erg oude muziek naar hele moderne van deze tijd muziek. Dus het gaat alle kanten op, ja.
0: Ja. We hadden het net al ook bij de uitzending over bijvoorbeeld de Beatles natuurlijk. Dat luister je ook.
1: Daar ben ik erg mee opgevoed en zelf ook heel erg groot fan van.
0: Ja, absoluut. Zijn er nog meer dan uit de 60's? Als je naar de 60's zou kijken?
1: Ik ben slecht met jaartallen wanneer iemand groot was. Maar ik hou wel heel erg van oude soul en ook wel van oudere jazz en dat soort dingen. Dus ik ben wel heel erg Aretha Franklin, dat soort achtige muziek hou ik van.
0: Ja.
1: Ik ben ook wel Fleetwood Mac, vind ik ook altijd nog steeds geweldig.
0: Oh ja.
1: Ja, ja. Daar luister ik ook echt nog wel veel naar.
0: Ja.
1: Ja, maar ik ben ook gewoon met heel veel dingen opgevoed. Dus de Beach Boys, dat moest. En dat vind ik zelf ook gelukkig vet. Dus dat scheelt.
0: Een
1: beetje dat soort dingen. Ja.
0: Ja, ik herken dat wel. Ik heb dan...
1: Elton John vind ik ook vet.
0: Zeker. Ja. Heb je dan ook die documentaire gezien? Of dat niet?
1: De documentaire niet. Wel die remake of die film over zijn leven. Ja, Rocketman. Ja.
0: Ja, die bedoelde ik eigenlijk.
1: Oh ja, dan wel. Ja. Dan is mijn antwoord ja.
0: Ja, ik herken dat wel. Ik heb dat ook met mijn zoon en dochter.
1: Ja.
0: Dat ik ze toch wat... Sowieso ook Beatles bijbrengen.
1: Ja, maar ik vind het ook leuk om te merken dat je op een gegeven moment... sommige dingen worden gewoon... Dat moet je naar luisteren van je ouders dan. Of je kan er niet omheen. Ja. Maar dat je ook langzaam dan, als je volwassen wordt... je eigen smaak erin ontwikkelt. En dat ik ook op een gegeven moment dacht... ik ben zelf ook echt fan van de Beatles.
0: Oh ja,
1: maar voor mijn ouders zijn allebei niet heel erg van de soul en jazz. En dat heb ik dan weer zelf ontwikkeld. Ja. En ook mezelf meer in verdiept. En dat is dan ook alweer leuk om te ervaren.
0: Ja, mijn ouders waren niet van de Beatles. Die heb ik zelf, ze heb ik zelf ontdekt.
1: Nou,
0: dus,
1: dat kan ook.
0: Ja, ook wel. Maar ik geef het dan wel weer door aan mijn kinderen.
1: Ja, de Beatles, precies. En die vinden het ook vrijwillig leuk.
0: Nou, momenteel zitten ze een beetje, in ieder geval mijn dochter in een Billie Eilish fase.
1: Oh, ik ook. Ja, enorm.
2: Ze zitten weer in de bankzitters, toch?
0: Ja, ook in de bankzitters, Maar dat is meer, denk ik, de puber.
1: Nee, maar Billie Eilish, dat is geweldig.
0: Ja, dat vind ik ook wel tof,
1: Het is echt een van mijn grote idolen ook.
0: Ja, dat is heel goed, inderdaad, Billie.
1: Ja.
0: Ja, te gek.
1: Ja.
0: Hey, en... nummers die je leuk vindt, die wisselen nogal.
1: Die wisten er nogal, ja.
0: En stiekemartje, die Harry Styles natuurlijk al
1: Die had ik al even ingefluisterd, ja.
0: Maar je had er nog volgens mij een paar.
1: Ja, ik had
2: nog
1: eentje.
2: Die met die hele moeilijke naam. Doe die
1: ik heb eerst een andere met een moeilijke naam. Nee, ik was een paar weken geleden naar het concert van Rosalía geweest.
0: Oh ja, Rosalía.
1: En dat was denk ik een van de allerbeste concerten waar ik ooit ben geweest. En ik ga echt heel graag naar concerten. En dit was gewoon... alles klopte. Het kwamen ook allemaal dingen samen waar ik heel erg van houd. Het was heel erg kunstzinnig en ze dansten en het was een heel verhaal. En ze verzongen in iets van 15 talen of zo. Het was echt bizar. En daarvan had ik net ook even een nummertje doorgefluisterd, namelijk La Perla, wat ze ook echt op een waanzinnige manier had uitgevoerd. En dat gaat ook over een teleurstellende man. Dus dat klopt ook wel weer bij de muziek die ik maak.
0: Ja. Nou, dan gaan we daar maar eens even naar luisteren.
1: Nou, graag.

0: Zo.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Mooi, hè? Ja.
0: Ja. De plaat. Zo, wacht even. Ik heb last van mijn microfoon hier.
2: Ja, maar hier hetzelfde hoor. Dat valt af en toe even weg.
0: Ja, af en toe wat gekraakt.
1: Volgens mij ben je er weer.
0: Ja, ik ben er weer, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Het album natuurlijk doet ook hartstikke goed. Ik zie het overal in de platenzaak op vinyl voorbij komen. Ja, ja, ja.
1: Ja, dus, ik heb hem ook gelijk gekocht na het concert. Ja,
0: ja, ook op vinyl?
1: Op vinyl, ja.
0: Ja, ja, te gek, te gek.
1: Bij Concerto, leuk, ja.
0: Ja, ja. Oh ja. Ja, dat is ideaal dat je er gewoon zo dichtbij zit, hè? Bij de Concerto.
1: Ja, dat is wel...
0: Ik vind het echt, dat is echt zo'n toffe winkel.
1: Ja, hè?
0: Zo.
1: Ja, ja. Het is ook mijn favoriete plaatszaak. Maar ja, ik heb makkelijk plaatsen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik moet echt weer eens een keer naar Amsterdam om daar, daarheen te gaan ook. Ja.
1: Nou.
0: Leuk. Ja. Ja.
2: Dan heb jij een visum nodig, hè? Helemaal vanuit Feyenoord.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Tolwegen.
2: Ja, ik hoef alleen mijn paspoort te laten zien.
0: Ik ben geboren
2: in Amsterdam.
0: Oh,
2: jij mag ik zo naar binnen?
0: Oh ja, jij bent natuurlijk inderdaad...
2: Ja, dat durf ik nooit hard te roepen hier in Breda. Dan kijken ze meteen...
1: Ik heb mijn Ajax-sjaal juist even thuis gelaten.
0: Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Durf ik deze regio niet... Mee te komen.
0: Hé, hey, maar we maken nu wel geintjes over. Maar,
2: wat voor mij gemogen hoor, trouwens. Maar...
1: Gelukkig. Ja.
0: We maken wel geintjes over, maar het is wel ideaal natuurlijk. Als je zo. Hè, in Amsterdam gebeurt zoveel qua muzikaliteit.
1: Ja.
0: Ja. Dat is ideaal.
1: Ja, nou, dat realiseer ik me nu ook bijvoorbeeld met die concerten van Harry Styles. Dat ze natuurlijk ook nog eens helemaal heel Europa wat daar naartoe wil. En dan mag ik gewoon, is het bij mij.
0: Ja.
1: 20 minuutjes met de auto en dan ben ik er gewoon lekker. Dus dat is wel een super luxe, ja.
0: Ja, zeker. Maar ook voor wat kleinere concerten.
1: Zeker, ja, nee.
0: Concerten, het is want...
1: meest, ja, veel artiesten staan toch wel in Amsterdam inderdaad.
0: Ja?
1: Dus dat is makkelijk. Maar ja, je hebt natuurlijk ook Ahoy en je hebt de Gelderdoom. En je hebt,
0: maar ik heb het idee dat... ondertussen doe ik wat werkzaamheden. Administratie.
2: Ja, tussendoor. En de boekhouding.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Factuur sturen.
0: Ja. Nee, maar het is zo leuk dat... weet je, van... Ja, als er net een artiest of zo... zomaar ergens nog in een kroeg of zo kan spelen. Dat gebeurt er allemaal.
1: Ja.
0: Natuurlijk. En of nog weet ik het wat.
1: Ja, was laatst al met Koningsdag volgens mij Erykah Badu die ineens ergens was verschenen.
0: Op
1: een soort geheim concertje had gegeven. Maar inderdaad, het gebeurt vaker, ja.
0: Ja, ja. Ja, mooi is dat. Ja. Mooi is dat. Leuk, leuk. Dus dan is extra genieten natuurlijk voor jou.
1: Heerlijk.
0: Ja, inspiraties kun je zo opdoen op de hoek van de straat.
1: Ja, dat
0: ideaal,
1: klopt.
0: Ideaal. Hey, we hebben een mooi overzicht zo gehad vandaag.
1: Ja.
0: En we hebben nog één nummer waarvan we zeiden van joh.
1: Ik wilde eerst mijn Italiaanse muziekliefhebberij, maar ik dacht dat ga ik jullie niet aandoen, want dat wordt heel dramatisch en heftig. Dus ik dacht, laat ik het iets toegankelijker nog met een nummer wat ook al aansluit bij de plaat die ik heb gemaakt. Ja. Namelijk Paul Simon met 50 Ways
0: To Leave Your Lover. Ja,
1: ja, het blijft toch een golden oldie.
0: Ja, ja, en dan zeker inderdaad met de achtergrond van jouw plaat. Dan is de cirkel aardig rond, denk ik.
1: Ja, alleen wil ik dan eigenlijk dat er nog een remake komt met allemaal vrouwennamen in plaats van mannennamen. Alleen die namen werken gewoon zo lekker bij hem. Dat wordt mijn volgende project.
0: Ja, precies. Paul Simon stond voor mij in de AFAS. Of staat hij daar?
1: Klopt, tegelijk toen Eric Clapton in de Ziggo Dome stond.
0: Oh ja,
1: want
0: jij was... Oh ja.
1: Ik was naar Eric Clapton.
0: Jij was naar Clapton, ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Hoeveel, dat was tof?
1: Ja, nou ja, het was Eric Clapton.
0: Ja.
1: Maar het was
0: tof.
1: Bijzonder om bij te zijn.
0: Ja, ja, ja, precies, precies. Goed, goed. In oktober verschijnt je album.
1: Klopt.
0: In over een week of twee je nieuwe single.
1: Exact 2 weken. Ja, 22 mei.
0: Hartstikke tof. We gaan het in de gaten houden.
1: Leuk.
0: En enorm bedankt voor je komst.
1: Jullie bedankt.
2: Bedankt.
0: Super. Ja. En graag weer tot de volgende keer.
1: Zeker.
0: Yes, yes. Hoi, hoi.
1: Doeg.
0: Doei.

0: Paul Simon en 50 Ways to Leave Your Lover. Keuze van Suzy V. En enorm leuk dat ze hier was natuurlijk. En welkom voor een volgende keer.
1: 50 Ways to Leave Your Lover.
0: Ja.
1: Zo ken ik het niet. Gewoon weglopen toch? Zeg je, ja, houdoe.
0: Juist.
1: Zoiets. Ja, ja, ja, ja. Ja, er zijn heel veel verschillende manieren.
0: Ja, toch, ja, ja. Wordt die bezongen door Paul Simon.
1: Ja.
0: Goed, we hebben altijd nog natuurlijk het vaste item, de 90s till 9, van die klappers uit de jaren 90. Dus laten we daar nog een eentje uitpakken. The Two Brothers on the Fourth Floor. Dream.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De 23 Britten die op het cruiseschip Hondius zitten, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn in Engeland 45 dagen in quarantaine. Bij 7 mensen op de boot is het hantavirus vastgesteld. 3 daarvan zijn overleden, waaronder 2 Nederlanders. Aan boord zijn nog 10 Nederlanders. Of die ook in quarantaine moeten, is nog onbekend. Zondag komt het schip aan op Tenerife. De overheid stuurt een vliegtuig om de landgenoten op te halen. Minister van Volksgezondheid Hermans zegt dat er nog overlegd wordt over mogelijke maatregelen. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegt er wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden.

the Feeling. Dat was wel een beetje heel snel van stapel. Goed, ik heb ook gewoon zin in het weekend. Kan er gewoon helemaal niks aan doen, maar goed. Lang dagje zullen we maar zeggen. Goed, 9:05 dus. Breder nu. Wicked Boost is weer op je radio. Net zoals je iedere week gewend bent. Tot aan 11:00 ben ik er natuurlijk weer lekker voor je bij. Om heerlijk house tracks, hardstyle heb ik meegenomen. Van alles nog wat lekker te pompen samen met je. Om gewoon te vieren dat het weekend weer is aangebroken. Ik wou zeggen, een beetje raar feestdagen, ritme en zo. Maar dat zit er natuurlijk nog allemaal aan te komen met Hemelvaart en Pinksteren. Koningsdag natuurlijk vorige week. Dat was een kort weekend. Nou, dan heb je weer even een hele week. En dan heb je weer even een half week. Joh, ik weet het ook allemaal op een gegeven moment niet meer. Mijn agenda, joh, het is lastig te begrijpen.

volledige werkweek. Tenminste, voor de meeste mensen. Tot aan 11 uur ben ik er vandaag voor je bij hier op Breda nu. En vol programma, toch wel aardig wat dingetjes. Er is Breda's erfgoed wat ophoudt te bestaan. Ik heb iets over een DJ-contest en waarom clubs dichtgaan. En ik ga even met Lars bellen, want die zit natuurlijk nu midden in zijn schoolexamens. Eerst even de muziek voor je van Disclosure. White Noise.

misschien wel echt een van die zomerklappers worden. Deze van Gordo en Reinier Zonneveld. En Loco Loco. En dat allemaal tijdens Weekend Boost op deze vrijdagavond hier op Breda nu. Deze vrijdagavond 8 mei. Waar ik het je zo meteen met je over ga hebben over een DJ-contest die eraan zit te komen. Maar eerst even wat hardstyle tunes door die speakers vaaien. Jurgen Vries en de Noise Controllers. De team.

priest of noise!

for the skies and meets

Dit is wel echt zo'n moment dat ik besef dat ik eigenlijk veel te weinig hardstyle op de radio draai. Eén belofte die ik dan misschien wel ga doen, dit ga ik vaker doen. Ransom op je radio en nee, het is geen virus. Of ja, misschien wel een heel klein beetje een hardstyle virus. Make Some Noise hoorde je en Jurgen Vries en Noise Controllers daarvoor nog met The Team. Ja, en vind je nou ook zo lekker om zelf dat soort platen te pompen? Ben je DJ en hard eindnaams bekendheid te werken? Dan heb ik tof nieuws voor je, wat Intens organiseert op dit moment een DJ-contest. 9 spots hebben ze daarvoor. Zoveel te lezen op de socials van Intens Festival. Nou, wat moet je daarvoor doen? Je moet daar eventjes de linkjes volgen die ze daar hebben. Een setje van 30 minuten moet je uploaden. Dat moet dan voor 14 mei bijna net niet middernacht. En dan komt daarna een stemronde. En de 10 sets met de meeste stemmen, die krijgen dan een oordeel van een artiestenteam en de jury. En de winnaar die wordt dan gekozen 50-50 door stemmen en 50-50 door de jury. Het is toch vet dat je dan kans kan maken op zo'n spot.

is februari toen hij deze uitbracht. Money on the floor. Je hoorde Alois tijdens Weekend Boost op Breda nu. Zo meteen komt de Breda update er alweer voor je aan. En daarna, ja, dan ga ik toch eventjes ergens met Lars bellen. Want het is natuurlijk eindexamentijd. Zit hij middenin? En ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat nu op dit moment hem vergaat. Goed, ga je zo meteen dus allemaal horen. Eerst nog even een lekker trackje van Hugo en Ultra Naté. Ja, welke zou dat nou zijn, hè? Nou, deze. Free op Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oudspits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Tijmen, wacht even. Hij heeft een beetje haast. Hij staat nog om de hoek van de deur. Heel snel, zegt hij. Oké, prima. Heel gauw. Lesje 1 civiele techniek eigenlijk. Alles wat met bouwwerk en dat soort dingen te maken. Je had het net over die viaduct, dat viaduct van de A58, hè? Gewapend beton. Dat is toch wel heel gevaarlijk, zeggen wij dan altijd.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda.
1: Ja, of bewapend beton was het. Ja, dat is gevaarlijk. Gewapend beton, ja, dat moet dat zijn inderdaad. Heb ik nou goed gehoord of niet? Nou, weet je, laat maar zitten. Het is goed zo, Tijmen. Ik zie het volgende uur wel weer. Nu Supernova.

0: Lekker housebangers in dit van Supernova. Deeper Transformation, 9:55. Op Breda nu bij Weekend Boost. En ik weet niet wat ik vandaag heb, maar ik ben van het snel van stapel lopen. Dat is alweer iets wat blijkt. In elk geval ben ik er tot aan 11 uur voor je bij. En dat is bij deze beloofd. Niet eerder dat ik bij je weg ga, hoor. Wees er maar niet bang voor. Hey, 8 mei 2026 is het vandaag. Een spannende tijd voor... Nou ja, de aantallen moet je me even schuldig houden. Een groot aantal middelbare scholieren, want... Het is weer eindexamentijd. En dat betekent natuurlijk heel veel leren... Heel veel spanning tijdens toetsen en allemaal dat soort dingen. En Lars die zit daar momenteel tussenin. We hebben hem al eventjes een paar weken moeten missen. Maar hier hangt hij dan toch eventjes aan de telefoon. Lars, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, voordat we even over dat hele examengebeuren beginnen. Ik weet niet of je net nog de brede update hebt meegekregen. Heb ik nog even een ander kort vraagje voor je. Quizje, testje, hoe je het wil noemen. Is het gewapend of bewapend beton?
1: Bewapend.
0: Gewapend. Nee, maar goed, maakt niet uit. Foutjes menselijk zullen dan maar zeggen. Dat timing ging ook de mist in, dus dat scheelt alweer een boel. Hey, eindexamens. Vandaag de eerste dag was het, geloof ik, hè, als ik het goed heb.
1: Ja, klopt.
0: Hey, die weken daar...
1: Wiskunde.
0: Ja, wiskunde. Ja, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maar die weken ernaartoe, na dat hele examen. Kijk, voor mij is het alweer even een tijdje geleden. Hoe zit je in de wedstrijd? Wat...
1: Nou ja, ik weet zelf gewoon, toen de meivakantie begon, toen ben ik ook pas begonnen met leren.
0: Mm-hmm.
1: 2 weekjes geleden ongeveer. Dus gewoon prima op tijd, maar ja, het is veel, veel tijd, veel dingen moeten missen.
0: Ja, zoals?
1: Omdat we niet veel naar de gym kunnen gaan door leren, helaas.
0: Oh, je hele sportschema ligt er ook alweer aan onder dan. Dat,
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Jeetje. Wat, hoe lang zit je op een dag nou te leren? Hoe lang zit je in de boeken? Of heb je nog tegenwoordig boeken überhaupt? Ja.
1: Ik maak gewoon meer oude examens.
0: Oh, het is heel veel van die...
1: Ja, af en toe wel een beetje boeken.
0: Heel veel van die vragen herhalen natuurlijk. Hey, en dan is het vandaag de dag van wiskunde geweest.
1: Ja.
0: Je hebt heel veel oefend examens gemaakt. Examens zijn geen tentamens. Correct me even als ik de mist inga.
1: Want... Het zijn gewoon oude examens. Gewoon bijvoorbeeld van 2025... 24, 23. Ja, die ook oude examens.
0: Die heb je natuurlijk heel erg geoefend. En vandaag kreeg je het examen van 2026. Ja. Ja, hoe ging die?
1: Klopt. Ik vind het moeilijk te zeggen. Ik ben een paar vragen bij die fucking goed.
0: Mm-hmm.
1: Die goed gingen. Er waren ook echt een paar vragen. Ik dacht, ja. Dat kon niet. Ik zag ook op TikTok dat heel veel mensen vraag 17 heel lastig vonden. En daar ben ik het mee eens.
0: Vraag 17.
1: Toen.
0: Voor de mensen die er geen beeld bij hebben, wat was vraag 17? Wat hield het ongeveer in?
1: Het ging over een soort ruimtetelescoop. En de ruimte was een soort satellietachtig. En dan waren er van spiegels aan het vestigen. Het was in de vorm van een. Een zeshoek. En daarmee moesten we iets mee de oppervlakte mee berekenen. Maar je had helemaal geen punten waar je al iets mee kon meten.
0: Mm-hmm.
1: Dus. Ja, je wist zeg maar alleen één schoteltje, zo'n zeshoekje, dat was 1,3 meter. Maar ja, je wist ook niet hoeveel erin zaten. En dat soort dingen, het was ingewikkeld die.
0: Ik vind het sowieso heel erg lastig voor me zien, met allerlei schotels en vormen erin zitten. Joh, wiskunde is voor mij al zo lang geleden op dat vlak, met dat soort vraagstukken in elk geval. Dus dat, fingers crossed dan dat het toch een beetje, wat je hebt die, dat heb je natuurlijk altijd bij examen zo. Ja, dat snap ik, dat je blij bent van dat je er vanaf bent. Je hebt natuurlijk ook altijd, dat als al die examens zijn nagekeken, dat er een soort correctienorm overheen komt, toch, of zo?
1: Ja, de N-term.
0: Oh ja, de
1: N-term,
0: die
1: wordt pas berekend uiteindelijk, maar goed. Die kan nog veranderen als veel mensen krachten gaan indienen. Dan kan die veranderen dat je makkelijker een hoger punt haalt.
0: Wat ga je klagen?
1: Weet ik nog niet. Moet ik even iets goeds verzinnen.
0: Nee, precies. Je hebt nu denk ik wel druk zat met leren ook van de andere vakken die er nog aan zitten te komen.
1: Nee, ja. Want voor de mensen die willen klagen, dan kan gewoon op de site van LAX.
0: Ja, precies.
1: En ook iets heel belangrijk. Ook niet heel belangrijk. Ik zag laatst dat het LAX een petitie heeft gestart voor de 5,5-regel.
0: De 5,5-regel?
1: Ja, ik weet niet of die voorbij is gekomen.
0: Ik hoor allemaal maar... nieuwe dingen, Lars. Dit is...
1: het is gemaakt met je centraal examen. Dus ik hoor alle centraal examen. Zelf moet je nog 5,5 gemiddeld uitkomen om te moeten slagen. Ook als zou je bijvoorbeeld met al je schoolexamens gemiddeld een 8 staan. En je had een 5,4 op je schoolexamens gemiddeld, ben je gezakt. En ik daar hield een laks vanaf eigenlijk. Mm-hmm. En die wilde gewoon dat je met gewoon je schoolexamens en centraal-examens bij elkaar een onvoldoende moet uitkomen, zo'n 5,5. En niet alleen ook het centraal-examen, want dat geeft kan heel veel stress afgeven aan de leerlingen. Ik merk ook wel dat een van de dingen waar ik ook wel een beetje om stress, want als ik een 5,4 uitkom, dan ben je gezakt. En daar heeft dus Lux een petitie voor gestart om die af te schaffen.
0: Ja, want dat gaat misschien wel van een hele persoonlijke vraag, hoor. En je hoeft er niet per se antwoord op te geven als je dat liever niet wil. Maar wat als je dan zit te stressen om die examens, wat gaat er dan om je hoofd, door je hoofd allemaal heen? En hoe probeer je dat voor jezelf te relativeren? Want daar kun je misschien medescholieren ook wel mee helpen van hoe jij dat aanpakt.
1: Ja, ik probeer sowieso vooral veel met mijn moeder erover te praten. Gewoon die een beetje gerust kan stellen misschien en... Ik ben altijd streng om mezelf. Ik hou mezelf snel naar beneden. Ik ben ook bang dat ik bijvoorbeeld wiskunde niet altijd best heb gemaakt. Of een paar dingen fout heb gemaakt. Want ik ben gewoon streng op mezelf. Dat ben ik altijd al geweest.
0: Mm-hmm.
1: En dat is misschien ook een ding. Leren los te laten van het komt wel goed. En gewoon vergeten eigenlijk.
0: Gewoon loslaten, vergeten, move on. Ja. Want er zitten nog veel meer examens natuurlijk aan te komen. Wat staat er volgende week allemaal nog op de planning?
1: Volgende week maandag heb ik Nederlands. En dan woensdag pas heb ik weer economie. En dan pas de maandag daarna heb ik natuurkunde. dan Nederlands en dan eindig ik met biologie.
0: Kijk, nou dat is nog een heel programma in ieder geval te de komende dagen aan zit te komen. Dan begin ik haast gewoon te denken, Lars, dat ik jou misschien niet heel veel langer meer van jou... leerschema af moet gaan houden op dit moment. Begrijp ik dat goed? Het is natuurlijk ook al redelijk laat dat wordt op de avond.
1: Jij moet natuurlijk ook door met je programma.
0: Nou, daar niet zozeer van. Maar meer gewoon van... ik kan me voorstellen dat je gewoon heel erg druk hebt. Ik bedoel, het is niet voor niets dat je nu natuurlijk thuis bent.
1: Ja, dat is waar. Dat is echt te leren, maar af en toe een pauze moet ook kunnen. Dat moet je ook niet vergeten. Hè?
0: Zeker weten. Ook heel erg belangrijk, inderdaad. Hey, is er nog iets wat ik voor je kan draaien waar je even net dat extra beetje energie en motivatie en misschien wel een beetje zelfconfidence van krijgt als je denkt, die track, als ik die hoor, daar ga ik gewoon lekker op.
1: Ja, ik zat net zelf lekker op Spotify gewoon Sabaton vol te luisteren.
0: Ja?
1: En ik hou de muziek wel goed. Die past natuurlijk niet goed bij Weekend Boost.
0: Is wel een dingetje, inderdaad.
1: Ja, dus ik ga heel even wat verder kijken.
0: Ja, want ik weet dat je... Hè, we houden onderling met de DJ's en de producers van Weekend Boost... houden we ook altijd zo'n lijstje bij. Ik had die van jou gefilterd. Je had Journey to Sound, had je ooit eens een keer toegevoegd. Coco Jumbo van Soundrush. The Reason, de remix van Soundrush en Steve Aoki ook. Wat ik een hele goede plaat ook vond toen. Misschien had je dat nog wel 4 weken geleden alweer.
1: Ja, ik kan even kijken op de account van Soundrush.
0: Oh, je gaat even gewoon het hele repertoire scannen, zeg maar.
1: Misschien die van de Everytime Retards van Soundrush. Het is een lekker, bekend nummer. Mooie remix.
0: Everytime Retards.
1: Heel erg, dit is, ik weet het beter. Van Gerard Joling. Hoe heet dat nu? Van Gerard Joling.
0: Gerard Joling? Dat is toch niet...
1: Gerard Joling heeft natuurlijk ook zo'n remix met Soundrush gemaakt.
0: Gerard Joling...
1: Soundrush,
0: ja, ik zit ondertussen gewoon te zoeken om te kijken wat ik...
1: Ja, ik ook.
0: Maak me gek.
1: Was het die? Ja, en dan de Soundrush remix. Het is ook al een tijd geleden dat ik die heb gehoord.
0: Zou ik die er gewoon lekker voor je gaan draaien voor tijdens het leren?
1: Waarom niet?
0: Nou, hey Lars, mag ik je dan heel veel succes gaan wensen met leren de komende...
1: Zeker.
0: Ja, anderhalve week is het nog. Denk ik zo. Ja, midden. Gaat allemaal goed komen, man.
1: Vast wel.
0: En dan zien we je snel weer.
1: Dan kom ik weer lekker in de studio.
0: Dan kom je gewoon weer lekker terug hier in de studio. Zo is het inderdaad. En tot die tijd lekker goed je best doen. Lekker goed die boeken door. En dan gaat het helemaal goed komen, Lars.
1: Joe, bedankt hè.
0: Joe.

Benjamin ervoor, Lars, die nu keihard aan zijn examen zit te leren. Gerard Joling, Soundrush en Maak Me Gek, dus in de Soundrush remix. Hey, het is alweer bijna 10 uur. Na 10 uur ben ik gewoon weer lekker bij je terug. Maar eerst nog even wat lekkere zomerse klanken van Gennaro. Tekenotje.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij

0: Dit gaat hem zomer worden. Deze zomer is hem eigenlijk al een beetje. Hè? De Bausa. En Magnetic hoorde je tijdens Weekend Boost op Breda nu. Waar het inmiddels 5 over 9 is. 5 over 10 is geworden alweer op deze 8e mei 2026. En ik heb nog een hele hoop voor je in petto. Nog steeds dat stukje Breda's erfgoed. En waarom clubs dichtgaan. En natuurlijk ook nog het laatste half uur. Gewoon lekker aan één stuk door. De mix zoals iedere week.
1: Gelach.
0: En ik denk dat ik gewoon nog wel eens een heel klein beetje ga verklappen wat je bij die mix kunt verwachten tussen 10:30 en 11:30. Het is een beetje in de trance house, die trance sfeer. Iets waar ik in ieder geval heel erg naar uitkijk om dat zometeen tot me te gaan nemen. Ga ik je toch wel even over dat dichtgaan van die clubs zometeen. Maar eerst de classic van Roos, Instant Moments.

Wellicht raken daardoor in hogere sferen. Fat Sink en Glory to the Rhythm. Tijdens Weekend Boost op Breda nu, waar het inmiddels 9:45 is geworden op deze 8e mei 2026. En hoop hot items op dit moment natuurlijk gaande hier in Breda rondom Terrein het Zoet. Vorige week tijdens Oranje Zoet spraken we Tijn Kapteins. Die stelde hem de vraag althans van wat hij er nou vindt van dat het Zoet dreigt te verdwijnen voor woningbouw, andere plannen. En hij gaf aan dat hij het ontzettend zonde zou vinden als de bietenbak zou verdwijnen. En daar dat er niks van terug te zien is in een eventueel nieuw plan. Want nieuwe woningen, zoals je kon zien op onze socials ook, gaf hij aan. Die zijn ook gewoon nodig. Dus het is een beetje een soort... wat gaat er gebeuren met het Zoet de komende tijd? Hij heeft met Kaigels ook een petitie gestart. Over het Zoet moet blijven, de bietenbak moet blijven. En daardoor... dat kun je allemaal vinden via de socials van Oranje Zoet. En over socials gesproken... ik zit natuurlijk ook wel eens gewoon door mijn tijdlijn heen te scrollen. En dan kom ik ook nog wel eens interessante dingen tegen. Hier vanuit de buurt, maar ook van wat verder weg. Ja, dus, het kanaal The Vic Fix. Instagram en YouTube, daar kun je dat vinden. Dat is van de Indiaanse DJ Vikas Naik. Die heeft een opvallende post gedeeld. Who killed your club? Nou, ik heb eventjes alle slides en die dingen die hij daar heeft gezet vertaald. Gewoon eigenlijk met de gedachte van... Goh, wat is het misschien in zijn beleving allemaal aan de hand? En waardoor komt dat dan volgens hem? Nou, het luidt als volgt. Je favoriete club is verdwenen. En de stad heeft hem vervangen door iets dat nooit meer zo belangrijk zou zijn. Misschien is het er nu een apotheek. Of een sportschool. Of een woontoren waar niemand op de 6e verdieping weet... wat er vroeger om 3 uur 's nachts op de begane grond gebeurde. Maar jij herinnert het je nog. De ruimte met het lage plafond en de te harde muziek... waar niks logisch was, behalve dat het juist volkomen logisch was. De club ging niet dicht omdat hij failliet ging. Hij ging dicht omdat de stad verder ging. De huur verdrievoudigde. De buren klaagden. De vergunning werd steeds moeilijker te verlengen. De balans klopte al lang niet meer. Lang voordat de dansvloer verdween. Een club is niet zomaar een bedrijf. Het is de huiskamer voor mensen die nergens anders passen. De buitenbeentjes, de nachtbrakers. Degene die meer behoefte hadden aan 4 muren en een geluidssysteem dan slaap. Toen de club sloot, viel een gemeenschap uiteen. Niemand bouwde een nieuw thuis voor ze. Steden beschermen theaters. Steden beschermen galerieën. Niemand beschermt de nachtclub. Elke gesloten club neemt zijn geschiedenis met zich mee. De nachten die iemands leven veranderden. De DJ die in de zaal werd ontdekt. Het stel dat elkaar op die dansvloer ontmoette. Niets ervan werd vastgelegd. Alles is verdwenen. Zo schreef althans DJ Vikas Naik op zijn Instagram kanaal The Vic Fix. Wat dus toevallig langzaam op mijn tijdlijn op Instagram. Ik dacht, dat over het verdwijnen van iconische plekken toch wel binnen de scene sluit dit wel mooi aan. Dus dat wilde ik heel graag eventjes met je gedeeld hebben zo op deze vrijdagavond. Nou, tijd voor weer wat positievere vibes op de radio. Lekker trackje van Southside Spinners en Clubheads. Een classic als je het mij vraagt. Love Struck.

0: Luc van Dijk.
1: En Disco Tetris.
0: Op Breda nu tijdens Wicked Boost op deze vrijdagavond. Waar het bijna 10:30 weer aan het worden is. Waar het bijna tijd is voor een half uurtje mix. Een beetje een house trancy vibe kun je verwachten straks de komende half uur. Maar niet voordat ik dit nog met je heb gedeeld. Want misschien ken je ze nog wel van vroeger. Had je een dropveten en deed je die dingen eromheen. Ik heb het over de welbekende Nibbit chips die stoppen te bestaan. Ja, daarom kan ik het merk nooit gaan zeggen, want het is straks niet meer. Dus het is ook geen reclame meer ervoor. Want, ja, wie kent die dingen nou niet van vroeger? Het bedrijf daarachter, ja, dat bestaat nog wel, dus die kunnen we dan weer niet noemen. Zo simpel is het dan ook alweer. Maar die hebben aangegeven de productie van die dingen dus te stoppen. En dan is het misschien een iconisch chipje voor jou wat uit de schappen verdwijnt. Jeugdsentiment wat vervaagt. Maar het is ook nog eens Breda's erfgoed wat hiermee verloren gaat. Want jarenlang heeft de fabriek hier in Breda gestaan. Zeggen nog, het is een Breda's uitvinding eigenlijk, kun je wel zeggen, die Nibbit chipjes. Dus ja, hiermee eindigt dus ook een snack met Breda's roots. Zo kun je dat eigenlijk ook wel zeggen. Nou, die fabriek heeft natuurlijk ergens gestaan. Dat was aan de Ettense Baan. Het wordt geen structureel rauwe spot zoals het zoet nu is, dat fabrieksterrein, dat niet. Maar op de website van het stimuleringsfonds Volkshuisvesting is het te lezen dat er 600 woningen gaan komen. Niet alleen de Nibbit zelf, die gaat dus verloren, maar ook de plek met historie waar ze destijds in Breda werden gemaakt. Al is er op een artist impression dan nog wel een restant van de oude fabriek te zien daarop. Dus dat de contouren van wat daar stond worden dan, in ieder geval als ik die artist impression moet geloven, in ere gehouden. Goed, zometeen de brede update. En daarna een half uur lang lekker de mix. Beetje house trends, house trends moet ik zeggen natuurlijk. Eerst Kangaroo met Breathe.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan.

0: Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden. Daar

0: gewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Check it out, check it out.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: what you've done to me. What you've done to me. What you've done to me.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Hans uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.